0: ben ik weer. Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melodie uit Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè. We mogen niet te vaar zijn.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè. Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van Stad.

Antwerpen bruist van de verhalen. En Michel van der Aura brengt ze tot bij jou. Elke weekdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 gaat hij in gesprek met een boeiende Antwerpse gast. Van bekende koppen tot verrassende stemmen uit stad. Altijd inspirerend, altijd de moeite om te luisteren. Zet hem dus op Express en luister mee.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Nu zondag wordt het Harmoniepark in Antwerpen het decor voor Braspartij. Dat is een gratis muziekfeest met 31 topmuzikanten en 4 opvallende brassbands. Ze brengen zowel opzwepende wereldmuziek als bekende hits met een nieuwe twist. Andere bands mikken op pure sfeer en dansmuziek. En het publiek bepaalt de winnaar aan de hand van het applaus. Verder is er ook nog een DJ die muziek draait tussen de optredens. Magen kunnen gevuld worden bij de foodtruck en de bar. Er staan eerder op de dag verrassingsoptredens gepland aan de woonzorgcentra in de buurt. Braspartij is dus nu zondag van 13:30 tot 19:00 in het Harmoniepark in Antwerpen en maakt deel uit van Feestweekend Harmonie. Van 11 tot en met 13 september wordt de Groenplaats in Antwerpen omgevormd tot een arena voor het Europees kampioenschap 3x3 basketbal. Ook de Grote Markt en het Sint-Jansvliet maken deel uit van het evenement. Op de Groenplaats is plaats voor 1500 supporters. De toegang is gratis, maar je kan vooraf wel een zitplaats reserveren. Op de Grote Markt komt een opwarmingsterrein en op het Sint-Jansvliet zijn workshops en kleine toernooien gepland. In totaal nemen 12 mannen en 12 vrouwenteams deel aan het EK. Ook de Belgian Lions en de Belgian Cats zijn erbij. De organisatie wil met het toernooi opnieuw veel jongeren warm maken voor basketbal in de stad. Als de Belgian Cats zich plaatsen, zullen tijdens het weekend ook de finales van het WK 5x5 basket op grootscherm uitgezonden worden. In de Terlindenhofstraat in Merksem hebben bewoners en vrijwilligers samen 23 geveltuintjes aangelegd. De actie kwam er op initiatief van Klimplant VZW en District Merksem. Met de geveltuintjes wordt de straat groener, bijenvriendelijker en beter bestand tegen hitte en droogte. Ook andere Merksemmenaren kunnen een gratis geveltuin of klimophulp aanvragen via het district. Een professionele firma maakt dan de plek plantklaar. Bewoners moeten daarna enkel nog zelf planten voorzien. Daarnaast kunnen inwoners ook een gevelton aankopen aan voordeeltarief om zo regenwater op te vangen. Meer info staat op merksem.be/groenmakers.

Vandaag opnieuw een zomerse dag met af en toe wat stapelwolken en maximum 27 graden. Ook morgen is het overwegend zonnig, droog en warm. Vrijdag kan er in de loop van de dag een bui vallen, eventueel gepaard met onweer. Het kwik stijgt dan naar 30 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Van 11 tot en met 13 september wordt de Groenplaats in Antwerpen omgevormd tot een arena voor het Europees kampioenschap 3x3 basketbal. Ook de Grote Markt en het Sint-Jansvliet maken deel uit van het evenement. Op de Groenplaats is plaats voor 1500 supporters. De toegang is gratis, maar je kan vooraf wel een zitplaats reserveren. Op de Grote Markt komt een opwarmingsterrein en op het Sint-Jansvliet zijn workshops en kleine toernooien gepland. In totaal nemen 12 mannen en 12 vrouwenteams deel aan het EK. Ook de Belgian Lions en de Belgian Cats zijn erbij. De organisatie wil met het toernooi opnieuw veel jongeren warm maken voor basketbal in de stad. Als de Belgian Cats zich plaatsen, zullen tijdens het weekend ook de finales van het WK 5x5 basket op grootscherm uitgezonden. Nu zondag wordt het Harmoniepark in Antwerpen het decor voor Braspartij. Dat is een gratis muziekfeest met 31 topmuzikanten en 4 opvallende brassbands. Ze brengen zowel opzwepende wereldmuziek als bekende hits met een nieuwe twist. Andere bands mikken op pure sfeer en dansmuziek. En het publiek bepaalt de winnaar aan de hand van het applaus. Verder is er ook nog een DJ die muziek draait tussen de optredens. Magen kunnen gevuld worden bij de foodtruck en de bar. Er staan eerder op de dag verrassingsoptredens gepland aan de woonzorgcentra in de buurt. Braspartij is dus nu zondag van 13:30 tot 19:00 in het Harmoniepark in Antwerpen en maakt deel uit van Feestweekend Harmonie. In Deurne is er morgen de officiële opening van de nieuwe volkstuin Kattenweg. De site ligt naast het Maurice de Kwekerplein aan het districtshuis van Deurne. Buurtbewoners en voormalige tuiniers van volkstuin Papenhof kunnen er voortaan ecologisch tuinieren en elkaar ontmoeten in het groen. De nieuwe volkstuin telt 15 percelen van ongeveer 60 vierkante meter. Er zijn ook gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een berging, waterpomp, regenwateropvang en fruitbomen. Bezoekers zijn welkom tijdens de openingsuren, zolang ze de tuin en percelen respecteren. De volkstuin vervangt deels de vroegere site Papenhof, die in 2022 verdween door werken voor de Grote Verbinding en Ringpark Het Schijn. Antwerpen telt intussen 27 volkstuinsites, verspreid over de stad.

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Kim Duchatel, hij schrijft niet alleen een goeie rubriekje, maar hij kan ook wel eens het heel schoon op een muur zetten. Als ik zeg bezet de stad, heb ik het dan over het gedicht of heb ik het over een stripmuur? En het is een straat waar ik mijn eigen veel gelijk als God en klaar pierikje.
0: Het is niet altijd even makkelijk, hè? Daarom voegen we er nog een kleine hint aan toe. En die hint die luidt klein, want er is van de straat die we zoeken ook nog een kleine versie. Wij zoeken dus de grote. Heb je de oplossing gevonden? Wel, mail ze dan voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en dat codewoord klein. We spelen voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met Radio Express en dialectgids Patrick van Uitsel. Ik wens je veel succes.

Antwerpen bruist van de verhalen. En Michel van der Aura brengt ze tot bij jou. Elke weekdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 gaat hij in gesprek met een boeiende Antwerpse gast. Van bekende koppen tot verrassende stemmen uit stad. Altijd inspirerend, altijd de moeite om te luisteren. Zet hem dus op Express en luister mee.

0: beleefd.
1: Chanson, dat is een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Jacques Brel en Edith Piaf. Op 6 juni kan je deze wervelende ode aan het Franse levenslied in Antwerpen beleven, meer bepaald in de Koningin Elisabethzaal. Op een sfeervol verlicht podium brengen topvocalisten en muzikanten een meeslepende ode aan het chanson. Philippe Jordes als Jacques Brel, Dan Ménage als Aznavour en Janneke Elisabeth als Piaf en presentator Marc Forneau. Die vertolken de melancholie, kracht en poëzie van iconische chansons zoals Ne me quitte pas, La Bohème, Milord, Amsterdam en La Vie en Rose. Voor enkele uren wordt de theaterzaal een legendarische Parijse Olympia, inclusief straatlantaarns, fonteinen en sierlijke gietijzeren stoeltjes. Het gebeurt allemaal in de Elisabethzaal op 6 juni. Op zaterdag 6 juni staat comedian Moshin Abbas in de Antwerpse Stadsschouwburg met zijn debuutshow Mo. Abbas is een reizende ster in de Vlaamse comedy. Hij brak bij het brede publiek door met zijn deelname aan De Slimste Mens ter Wereld en was ook te zien in Dancing with the Stars. Daarnaast dook hij op in programma's zoals Komen Eten en Ik Vraag Het Aan. Op het podium staat hij bekend om zijn energieke stijl en persoonlijke verhalen, vaak met veel zelfspot en herkenbare situaties. In zijn voorstelling Mo neemt hij je mee naar zijn jeugd aan zee, zijn studententijd in Gent en zijn Pakistaanse roots. Verwacht een openhartige en vooral erg grappige show van een comedian die razendsnel aan populariteit wint. Moshin Abbas zie je op zaterdag 6 juni in de Stadsschouwburg.

is Radio Express. Een hele goede morgen.

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In de Terlindenhofstraat in Merksem hebben bewoners en vrijwilligers samen 23 geveltuintjes aangelegd. De actie kwam er op initiatief van Klimplant VZW en District Merksem. Met de geveltuintjes wordt de straat groener, bijenvriendelijker en beter bestand tegen hitte en droogte. Ook andere Merksemmenaren kunnen een gratis geveltuin of klimophulp aanvragen via het district. Een professionele firma maakt dan de plek plantklaar. Bewoners moeten daarna enkel nog zelf planten voorzien. Daarnaast kunnen inwoners ook een gevelton aankopen aan voordeeltarief om zo regenwater op te vangen. Meer info staat op merksem.be/groenmakers. Van 11 tot en met 13 september wordt de Groenplaats in Antwerpen omgevormd tot een arena voor het Europees kampioenschap 3x3 basketbal. Ook de Grote Markt en het Sint-Jansvliet maken deel uit van het evenement. Op de Groenplaats is plaats voor 1500 supporters. De toegang is gratis, maar je kan vooraf wel een zitplaats reserveren. Op de Grote Markt komt een opwarmingsterrein en op het Sint-Jansvliet zijn workshops en kleine toernooien gepland. In totaal nemen 12 mannen en 12 vrouwenteams deel aan het EK. Ook de Belgian Lions en de Belgian Cats zijn erbij. De organisatie wil met het toernooi opnieuw veel jongeren warm maken voor basketbal in de stad. Als de Belgian Cats zich plaatsen, zullen tijdens het weekend ook de finales van het WK 5x5 basket op grootscherm uitgezonden worden. Docenten marketing van de Karel de Grote Hogeschool hebben een dag lesgegeven in Antwerpse secundaire scholen om het lerarentekort mee op te vangen. Onder de naam Kaap de Studie trokken 25 docenten naar verschillende scholen om studieuren zinvol in te vullen. In het Sint-Norbertus Instituut kregen leerlingen uit het zesde middelbaar onder meer een interactieve gastles copywriting. Volgens Karel de Grote missen veel leerlingen wekelijks meerdere lesuren door afwezige leerkrachten. Met het project wil de hogeschool niet alleen scholen ondersteunen, maar leerlingen ook laten kennismaken met het hoger onderwijs. Karel de Grote bekijkt nu of het initiatief later nog wordt herhaald.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vandaag opnieuw een zomerse dag met af en toe wat stapelwolken en maximum 27 graden. Ook morgen is het overwegend zonnig, droog en warm. Vrijdag kan er in de loop van de dag een bui vallen, eventueel gepaard met onweer. Het kwik stijgt dan naar 30 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Deurne is er morgen de officiële opening van de nieuwe volkstuin Kattenweg. De site ligt naast het Maurice de Kwekerplein aan het districtshuis van Deurne. Buurtbewoners en voormalige tuiniers van volkstuin Papenhof kunnen er voortaan ecologisch tuinieren en elkaar ontmoeten in het groen. De nieuwe volkstuin telt 15 percelen van ongeveer 60 vierkante meter. Er zijn ook gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een berging, waterpomp, regenwateropvang en fruitbomen. Bezoekers zijn welkom tijdens de openingsuren, zolang ze de tuin en percelen respecteren. De volkstuin vervangt deels de vroegere site Papenhof, die in 2022 verdween door werken voor de Grote Verbinding en Ringpark Het Schijn. Antwerpen telt intussen 27 volkstuinsites, verspreid over de stad. In de Terlindenhofstraat in Merksem hebben bewoners en vrijwilligers samen 23 geveltuintjes aangelegd. De actie kwam er op initiatief van Klimplant VZW en District Merksem. Met de geveltuintjes wordt de straat groener, bijenvriendelijker en beter bestand tegen hitte en droogte. Ook andere Merksemmenaren kunnen een gratis geveltuin of klimophulp aanvragen via het district. Een professionele firma maakt dan de plek plantklaar. Bewoners moeten daarna enkel nog zelf planten voorzien. Daarnaast kunnen inwoners ook een gevelton aankopen aan voordeeltarief om zo regenwater op te vangen. Meer info staat op merksem.be/groenmakers. Van 11 tot en met 13 september wordt de Groenplaats in Antwerpen omgevormd tot een arena voor het Europees kampioenschap 3x3 basketbal. Ook de Grote Markt en het Sint-Jansvliet maken deel uit van het evenement. Op de Groenplaats is plaats voor 1500 supporters. De toegang is gratis, maar je kan vooraf wel een zitplaats reserveren. Op de Grote Markt komt een opwarmingsterrein en op het Sint-Jansvliet zijn workshops en kleine toernooien gepland. In totaal nemen 12 mannen en 12 vrouwenteams deel aan het EK. Ook de Belgian Lions en de Belgian Cats zijn erbij. De organisatie wil met het toernooi opnieuw veel jongeren warm maken voor basketbal in de stad. Als de Belgian Cats zich plaatsen, zullen tijdens het weekend ook de finales van het WK 5x5 basket op grootscherm uitgezonden worden.

0: ben ik weer. Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melodie uit Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
0: Vandaag gaan we een wandelingetje doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedelo, hè, chocolo.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Op veel archeologische vondsten van duizenden jaren oud staan één of meerdere woorden, maar slechts zelden een hele zin. In 2016 vonden archeologen uit Israël echter een luizenkam van 3800 jaar oud, gemaakt van een slagtand van een olifant. Pas enkele jaren later werd ontdekt dat er letters op stonden in het toenmalige schrift van Canaan. Wat er dan op staat? Iets als: mogen deze kam de luizen in je haar en baard uitroeien. Dat lachen gezond is, is zeker geen fabeltje. Want als we hardop lachen, wordt de productie van het stresshormoon cortisol geremd, waardoor spanningen verminderen. Tegelijkertijd worden gelukshormonen zoals endorfine en dopamine aangemaakt, die ervoor zorgen dat je je prettiger voelt en je helpen je weerstand te verbeteren. Tijdens het lachen gebruik je ook veel spieren. In het gezicht in totaal maar liefst 15, maar ook de spieren in je buik en middenrif worden in werking gezet. Als je 10 minuten lacht, verbrand je zelfs zo'n 50 calorietjes. Meer dan een leuke workout dus.
2: Ah!

hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpen.

0: Ze lopen al 5 jaar rond op vrije voeten en toch zijn ze nog niet gepakt. De Pikkendieven. Ik zit bij de frontman Mark Stalmans. Mark, 5 jaar, proficiat.
1: Dank je wel.
0: Hoe hebben jullie het uitgehouden?
1: Ja, van het een komt het ander. En voordat we het weten, is er natuurlijk een half jaar voorbij. En dan een jaar voorbij. En dan is de corona voorbij. En dan begint er stilletjes aan meer en meer te werken. Hè.
0: Ja. De groep jullie zijn groeit aan. Oorspronkelijk met 2 maar begonnen. Hè?
1: Ja, inderdaad. In de coronaperiode ben ik samen met Glenn Pellis begonnen. Eigenlijk na een oproep van Glenn Pellis op Facebook. Die zocht een zanger. Alleen een zanger. Die zocht iemand dat een liedje kon zingen. En hij wou daar op gitaar spelen. En ik heb daarop gereageerd. En misschien nog anderen ook, dat weet ik niet. En uiteindelijk heb ik dat dus met hem gezongen. Hij had mij dat opgestuurd. Ik heb dat ingezongen. Dan hebben we dat nog eens beluisterd. En zo is dat eigenlijk begonnen. Dan zijn we beginnen blijven verder spelen, zou ik zeggen.
0: Het is heel herkenbaar met jullie pakjes. Dat was al, denk ik, van in het begin de gestreepte gevangenisplunjes.
1: Inderdaad. Zo gauw was die naam. Er was de Pikkendieven. En die is er inderdaad gekomen omdat wij pikken onze nummers van andere artiesten. Wij spelen niet zomaar covers. Dat is niet enkel een cover. Er zijn stukken bij waar we zelf een tekst voor maken. Maar er zijn ook bestaande Antwerpse covers die dat we dan pakken. Maar toch hebben die nu, tegenwoordig, een vrij unieke Pikkendieven-stijl.
0: Noem zo eens wat nummers op. Hoeveel hebben jullie er trouwens al door de jaren heen?
1: Ik denk dat we in totaal hebben we er bijna 100, denk ik. Of 102, 103. Nu, pas op. Wij spelen die niet allemaal, hè. Dat is niet. Dus wij spelen ons playlisten een aantal keren afhankelijk van voor waar het is, welk feest. Hè. Er komt dus een nieuw nummer bij, dan valt er een ander af. Er zijn nummers die we gemakkelijker met 2 konden.

0: We spelen, hè, de Glen op zijn gitaar, tokkelen en ik in het leken zingen. Denk maar Stefke Fabrie op de Groenplets op een bank. Bijvoorbeeld, dat is zo'n nummer, dat is één instrument, is daar genoeg voor. Hè, nu zitten we standaard altijd bijna met 4 muzikanten. We gaan niet iemand zomaar op het podium laten zitten voor niks te doen.
1: Over die andere muzikanten moeten we het ook nog eens hebben. Maar we gaan eerst naar een stukje luisteren van de Pikkendieven.

0: Ik zit nog altijd bij Mark Stalmans van de Piekendieven. We hebben het een beetje over het repertoire gehad. Er zijn ook meer dan twee leden. Je hebt jou, Mark en Glenn al vernoemd. Er zijn er nog een paar bijgekomen.
1: Er zijn er nog bijgekomen, inderdaad. In eerste instantie was de Vic erbij gekomen, hè, Victor Boers. Die een al jarenlang een drummer is bij van alle mogelijke muzikale evenementen. Hè. Die hebben we dan aangetrokken, we hebben die kunnen verleiden. En naast de Vic hebben we dan ook nog de Werner Kools. De Werner Kools is onze solo-gitarist. Al speelt hij niet alleen maar de solo's. Hè. Die vangt ook nog wat andere instrumenten op met zijn gitaar. En heel af en toe, als we in de buurt van Ekeren of ruime omgeving van Ekeren spelen, hebben wij ook nog een bassist die daar regelmatig meespeelt. Dus ja, het is een beetje naar lang hoe dat uitkomt. Hè. Ook voor onze opnames werken wij soms nog met andere muzikanten. Denk maar, als we een opname moeten hebben met een accordeon of een bas of iets anders. Een ander instrument, dat kan altijd dat dat tijdelijk nog een andere muzikant is.
0: 5 jaar Piekendieven, dat wordt gevierd, ja. Met een optreden natuurlijk.
1: Met een optreden, hè, samen met een aantal andere muzikanten die dat zullen komen meespelen. Er komt een Steven Boers komt spelen als zijn solo-project. Maar Steven heeft voor mij ook al ingevallen als ik geopereerd ben aan mijn knie. Dat is ook al geweest met de Wout Stout. Die komen ook spelen, de Joris. Hè, die heeft bij ons al accordeon gespeeld, die heeft al gebest op nummers, die hebben al keyboards gespeeld bij een optreden, als invaller voor de Werner dan weer. Hè. Al die mensen hebben we allemaal de 6e juni rond ons zitten.
0: Het is eigenlijk één grote familie die dan optreedt.
1: Eén grote familie, universeel, uitwisselbaar.
0: Het toffe is dat het gratis is, hè?
1: Het is gratis, inderdaad. Wij hebben daar 2 overvallen moeten verdoen. Om dat te kunnen gratis houden, maar het is inderdaad de moeite. Dus kom af, zou ik zeggen.
0: En waar gaat het allemaal door?
1: Wel, het gaat door in de Grand Laboureur in de Willy Staeslei 95 in Ekeren, Mariaburg. Maar er kan maar 75 man binnen. En we verwachten nu al tussen de 80 en de 100 man. Dus we hebben gevraagd aan de gemeente of dat we het terras mochten uitbreiden voor die allemaal te kunnen zitten.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: is Radio Express.
1: One side of me is warm and quiet.

Vandaag opnieuw een zomerse dag met af en toe wat stapelwolken en maximum 27 graden. Ook morgen is het overwegend zonnig, droog en warm. Vrijdag kan er in de loop van de dag een bui vallen, eventueel gepaard met onweer. Het kwik stijgt dan naar 30 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Van 11 tot en met 13 september wordt de Groenplaats in Antwerpen omgevormd tot een arena voor het Europees kampioenschap 3x3 basketbal. Ook de Grote Markt en het Sint-Jansvliet maken deel uit van het evenement. Op de Groenplaats is plaats voor 1500 supporters. De toegang is gratis, maar je kan vooraf wel een zitplaats reserveren. Op de Grote Markt komt een opwarmingsterrein en op het Sint-Jansvliet zijn workshops en kleine toernooien gepland. In totaal nemen 12 mannen en 12 vrouwenteams deel aan het EK. Ook de Belgian Lions en de Belgian Cats zijn erbij. De organisatie wil met het toernooi opnieuw veel jongeren warm maken voor basketbal in de stad. Als de Belgian Cats zich plaatsen, zullen tijdens het weekend ook de finales van het WK 5x5 basket op grootscherm uitgezonden worden. Docenten marketing van de Karel de Grote Hogeschool hebben een dag lesgegeven in Antwerpse secundaire scholen om het lerarentekort mee op te vangen. Onder de naam Kaap de Studie trokken 25 docenten naar verschillende scholen om studieuren zinvol in te vullen. In het Sint-Norbertus Instituut kregen leerlingen uit het zesde middelbaar onder meer een interactieve gastles copywriting. Volgens Karel de Grote missen veel leerlingen wekelijks meerdere lesuren door afwezigheid. Leerkrachten. Met het project wil de hogeschool niet alleen scholen ondersteunen, maar leerlingen ook laten kennismaken met het hoger onderwijs. Karel de Grote bekijkt nu of het initiatief later nog wordt herhaald. Nu zondag wordt het Harmoniepark in Antwerpen het decor voor Braspartij. Dat is een gratis muziekfeest met 31 topmuzikanten en 4 opvallende brassbands. Ze brengen zowel opzwepende wereldmuziek als bekende hits met een nieuwe twist. Andere bands mikken op pure sfeer en dansmuziek. En het publiek bepaalt de winnaar aan de hand van het applaus. Verder is er ook nog een DJ die muziek draait tussen de optredens. Magen kunnen gevuld worden bij de foodtruck en de bar. Er staan eerder op de dag verrassingsoptredens gepland aan de woonzorgcentra in de buurt. Braspartij is dus nu zondag van 13:30 tot 19:00 in het Harmoniepark in Antwerpen en maakt deel uit van Feestweekend Harmonie.
2: Dit is

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Kim Duchatel, hij schrijft niet alleen een goeie rubriekje, maar hij kan ook wel eens het heel schoon op een muur zetten. Als ik zeg bezet de stad, heb ik het dan over het gedicht of heb ik het over een stripmuur? En het is een straat waar ik mijn eigen veel gelijk als God en klaar pierikje.
0: Het is niet altijd even makkelijk, hè? Daarom voegen we er nog een kleine hint aan toe. En die hint die luidt klein, want er is van de straat die we zoeken ook nog een kleine versie. Wij zoeken dus de grote. Heb je de oplossing gevonden? Wel, mail ze dan voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en dat codewoord klein. We spelen voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met Radio Express en dialectgids Patrick van Uitsel. Ik wens je veel succes.

De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Dinsdag 27 mei 2014. U kent ongetwijfeld de futuristische brug voor voetgangers en fietsers die een verbinding maakt tussen Parkspoor Noord en het eilandje over de Italië-lei. Ze is al gebruikt in talloze videoclips, foto's en zelfs reclamespots. Het ontwerp voor die brug was klaar op dinsdag 27 mei 2014. De parkbrug heeft een lengte van 67 meter en is ontworpen door Ney & Partners. De brug werd opgetrokken uit een geplooide en geperforeerde staalplaat met openingen in de zijwanden. De parkbrug rust op de London Tower aan de kant van het eilandje en de campus Noord van de AP Hogeschool aan de kant van het park. In 2014 stond de London Tower er al, maar de campus van de hogeschool was pas in 2015 klaar. Pas toen is men ook begonnen met de effectieve bouw van de parkbrug. Donderdag 27 mei 2010. Op donderdag 27 mei 2010 werd de barbecue in Parkspoor Noord bij de Skatebowl officieel ingebakken. Na een proefproject in het Brilschanspark in Berchem had de stad beslist om ook in andere parken een vaste barbecue te plaatsen. Op de openingsbarbecue waren buurtbewoners uitgenodigd die zich via opsignoren vrijwillig inzetten voor hun straat of wijk. Om alles in goede banen te leiden, werden er enkele regels vastgelegd die bij de barbecueplek uithingen. De andere publieke barbecues bevonden zich in het Brilschanspark in Berchem, Park het Priëel in Berchem en in het Stijtelingpark in Wilrijk. Je kon destijds heel de zomer lang barbecuen tot in oktober. In april 2020 werd door de stad Antwerpen beslist om alle publieke barbecues permanent te verwijderen.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio

Hallo allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om allemaal op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

Vandaag opnieuw een zomerse dag met af en toe wat stapelwolken en maximum 27 graden. Ook morgen is het overwegend zonnig, droog en warm. Vrijdag kan er in de loop van de dag een bui vallen, eventueel gepaard met onweer. Het kwik stijgt dan naar 30 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In de Terlindenhofstraat in Merksem hebben bewoners en vrijwilligers samen 23 geveltuintjes aangelegd. De actie kwam er op initiatief van Klimplant VZW en District Merksem. Met de geveltuintjes wordt de straat groener, bijenvriendelijker en beter bestand tegen hitte en droogte. Ook andere Merksemmenaren kunnen een gratis geveltuin of klimophulp aanvragen via het district. Een professionele firma maakt dan de plek plantklaar. Bewoners moeten daarna enkel nog zelf planten voorzien. Daarnaast kunnen inwoners ook een gevelton aankopen aan voordeeltarief om zo regenwater op te vangen. Meer info staat op merksem.be/groenmakers. Van 11 tot en met 13 september wordt de Groenplaats in Antwerpen omgevormd tot een arena voor het Europees kampioenschap 3x3 basketbal. Ook de Grote Markt en het Sint-Jansvliet maken deel uit van het evenement. Op de Groenplaats is plaats voor 1500 supporters. De toegang is gratis, maar je kan vooraf wel een zitplaats reserveren. Op de Grote Markt komt een opwarmingsterrein en op het Sint-Jansvliet zijn workshops en kleine toernooien gepland. In totaal nemen 12 mannen en 12 vrouwenteams deel aan het EK. Ook de Belgian Lions en de Belgian Cats zijn erbij. De organisatie wil met het toernooi opnieuw veel jongeren warm maken voor basketbal in de stad. Als de Belgian Cats zich plaatsen, zullen tijdens het weekend ook de finales van het WK 5x5 basket op grootscherm uitgezonden. Docenten marketing van de Karel de Grote Hogeschool hebben een dag lesgegeven in Antwerpse secundaire scholen om het lerarentekort mee op te vangen. Onder de naam Kaap de Studie trokken 25 docenten naar verschillende scholen om studieuren zinvol in te vullen. In het Sint-Norbertus Instituut kregen leerlingen uit het zesde middelbaar onder meer een interactieve gastles copywriting. Volgens Karel de Grote missen veel leerlingen wekelijks meerdere lesuren door afwezige leerkrachten. Met het project wil de hogeschool niet alleen scholen ondersteunen, maar leerlingen ook laten kennismaken met het hoger onderwijs. Karel de Grote bekijkt nu of het initiatief later nog wordt herhaald.

Antwerpen bruist van de verhalen. En Michel van der Aura brengt ze tot bij jou. Elke weekdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 gaat hij in gesprek met een boeiende Antwerpse gast. Van bekende koppen tot verrassende stemmen uit stad. Altijd inspirerend, altijd de moeite om te luisteren. Zet hem dus op Express en luister mee.

Op 6 en 7 juni verandert het Rivierenhof in een levendig middeleeuws tafereel tijdens de Kwaaie Wereld. Wandel langs kampementen, ontdek oude ambachten en woon een indrukwekkende veldslag bij. Je kan er ook rondkuieren op een middeleeuwse markt met eten en drinken. Het evenement is gratis en geschikt voor het hele gezin. Op 6 en 7 juni in het Rivierenhof dus. Goed nieuws voor mensen die graag hamburgers smullen, want Drip is terug. Aan de Napoleon Kaai ontdek je opnieuw de beste burgerzaken van Europa, samen voor een festival dat draait om meer dan alleen maar eten. Denk aan juicy burgers, frisse drankjes, fijne mensen en muziek die de sfeer compleet maakt. Je kan dus top burgerzaken uit heel Europa verwachten, elk met hun eigen stijl, smaken en signature bites. Er heerst een gezellige festivalsfeer met muziek, drankjes en er zijn burgerliefhebbers, foodies en festivalgangers, maar ook special guests en verrassingen. Wat eigenlijk begon als een verrassingsgrap van Mathieu Terrein van Bazaar is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest smaakvolle festivals van het jaar. Samen met zijn partner in Food Crime, Bokkie de Rapper, is Drip de plek waar snackcultuur en sfeer samengaan. Drip is er op 6 en 7 juni aan de Napoleon Kaai.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De Oostenrijkse Gilla viel eind jaren 70 meteen op met haar rauwe, zwoele stemgeluid. De zangeres werd ontdekt door producer Frank Farian, die op dat moment al enorme successen scoorde met Boney M. Later zou Farian ook achter projecten als Milli Vanilli en La Bouche zitten. Voor Gilla betekende Band Me, Shape Me bij onze Noorderburen al haar tweede Nederlandse top 40 hit. Het nummer werd eigenlijk al in 1966 geschreven door Larry Wise en Scott English, bekend van de groep Brandy. De eerste opname kwam van The Outsiders, maar vooral The American Breed en Amy Corner maakte er internationale hits van. Gilla gaf het nummer alvast een stevige disco-rock-injectie en dat loonde, want Band Me, Shape Me stootte uiteindelijk door naar de 11e plaats in de Nederlandse top 40.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
3: Het beste uit de jaren 80.

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Kim Duchatel. Hij schrijft niet alleen een goeie rubriekje, maar hij kan ook wel eens het heel schoon op een muur zetten. Als ik zeg bezette stad, heb ik het dan over het gedicht of heb ik het over een stripmuur? En het is een straat waar ik mijn eigen veel gelijk als God en klaar pierikje.
0: Het is niet altijd even makkelijk, hè? Daarom voegen we er nog een kleine hint aan toe. En die hint die luidt klein, want er is van de straat die we zoeken ook nog een kleine versie. Wij zoeken dus de grote. Heb je de oplossing gevonden? Wel, mail ze dan voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en dat codewoord klein. We spelen voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met Radio Express en dialectgids Patrick van Uitsel. Ik wens je veel succes.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Robert Blackwell was een Engelse platenbaas die begin de jaren 60 contacten had in Jamaica. Samen met zijn broer Chris runde hij het platenlabel Island Records, dat daar ook aan gelinkt was. Af en toe ontving hij platen van andere producers uit Jamaica. Eentje kwam van Coxone Dot, de koning van de Caraïbe. Het was een song van Roy en Millie. Robert was helemaal in de wolken toen hij haar stemgeluid hoorde en reisde naar Jamaica om haar op te zoeken. Millie was slechts 17 jaar en Robert vroeg aan haar moeder of hij haar mocht meenemen naar Engeland voor een carrière als zangeres. Dat stond ze toe, dus zocht Robert voor haar een liedje. In 1955 schreef ene Robert Spencer, lid van de Cadillacs, een nummer getiteld My Boy Lollipop. Een eenvoudig verhaal over een verliefd meisje. Het heeft dus niets te maken met snoepgoed, of toch hoe zoet de liefde smaakt. Het werd in 1956 een R&B-hit voor de blanke Amerikaanse zangeres, genaamd Barbie Gay.
1: My

Robert Blackwell liet Millie het liedje zingen en kortte het nummer in tot 1 minuut 58. Korte liedjes werden in die tijd vaak grotere hits. Millie werd Millie Small vanwege haar lengte. Ze had er een internationale hit mee op haar jonge leeftijd. Het was het eerste popliedje dat invloeden van reggae en ska naar Amerika bracht. De British Invasion was toen net gestart. Het werd er van de eerste plaats gehouden door de Beach Boys met I Get Around. Ook in Engeland strandde het nummer op de tweede plaats. Maar liefst 7 miljoen platen gingen wereldwijd over de toonbank van Millie's My Boy Lollipop.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
4: Hier ben ik weer, Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitsstad.
5: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
4: Vandaag gaan we een wandelingetje doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
5: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
4: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
5: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
4: Radio van de stad.
5: En wandel mee door de stad.
4: Toedeloo, hè, chocolo.

Vanavond is het nog helder. In de loop van de nacht komt er meer bewolking opzetten. Minima rond 15 graden. Morgen opnieuw mooi weer met veel zon en temperaturen tot 28 graden. Vrijdag kan het regenen en onweren bij een graad of 30. Zaterdag is het nog erg warm en komt er bijna overal onweer. Zondag wisselvallig en dan zakt het kwik naar zo'n 22 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Nu zondag wordt het Harmoniepark in Antwerpen het decor voor Braspartij. Dat is een gratis muziekfeest met 31 topmuzikanten en 4 opvallende brassbands. Ze brengen zowel opzwepende wereldmuziek als bekende hits met een nieuwe twist. Andere bands mikken op pure sfeer en dansmuziek. En het publiek bepaalt de winnaar aan de hand van het applaus. Verder is er ook nog een DJ die muziek draait tussen de optredens. Magen kunnen gevuld worden bij de foodtruck en de bar. Er staan eerder op de dag verrassingsoptredens gepland aan de woonzorgcentra in de buurt. Braspartij is dus nu zondag van 13:30 tot 19:00 in het Harmoniepark in Antwerpen en maakt deel uit van Feestweekend Harmonie. Van 11 tot en met 13 september wordt de Groenplaats in Antwerpen omgevormd tot een arena voor het Europees kampioenschap 3x3 basketbal. Ook de Grote Markt en het Sint-Jansvliet maken deel uit van het evenement. Op de Groenplaats is plaats voor 1500 supporters. De toegang is gratis, maar je kan vooraf wel een zitplaats reserveren. Op de Grote Markt komt een opwarmingsterrein en op het Sint-Jansvliet zijn workshops en kleine toernooien gepland. In totaal nemen 12 mannen en 12 vrouwenteams deel aan het EK. Ook de Belgian Lions en de Belgian Cats zijn erbij. De organisatie wil met het toernooi opnieuw veel jongeren warm maken voor basketbal in de stad. Als de Belgian Cats zich plaatsen, zullen tijdens het weekend ook de finales van het WK 5x5 basket op grootscherm uitgezonden worden. Docenten marketing van de Karel de Grote Hogeschool hebben een dag lesgegeven in Antwerpse secundaire scholen om het lerarentekort mee op te vangen. Onder de naam Kaap de Studie trokken 25 docenten naar verschillende scholen om studieuren zinvol in te vullen. In het Sint-Norbertus Instituut kregen leerlingen uit het zesde middelbaar onder meer een interactieve gastles copywriting. Volgens Karel de Grote missen veel leerlingen wekelijks meerdere lesuren door afwezige leerkrachten. Met het project wil de hogeschool niet alleen scholen ondersteunen, maar leerlingen ook laten kennismaken met het hoger onderwijs. Karel de Grote bekijkt nu of het initiatief later nog wordt herhaald.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Kim Duchatel, hij schrijft niet alleen een goeie rubriekje, maar hij kan ook wel eens het heel schoon op een muur zetten. Als ik zeg bezet de stad, heb ik het dan over het gedicht of heb ik het over een stripmuur? En het is een straat waar ik mijn eigen veel gelijk als God en klaar pierikje.
0: Het is niet altijd even makkelijk, hè? Daarom voegen we er nog een kleine hint aan toe. En die hint die luidt klein. Want er is van de straat die we zoeken ook nog een kleine versie. Wij zoeken dus de grote. Heb je de oplossing gevonden? Wel, mail ze dan voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en dat codewoord klein. We spelen voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met Radio Express en dialectgids Patrick van Uitsel. Ik wens je veel succes.
2: Antwerpen leeft, Radio Express.
3: I know you're gonna dig this.

0: Ze lopen al 5 jaar rond op vrije voeten en toch zijn ze nog niet gepakt. De Pikkendieven. Ik zit bij de frontman Mark Stalmans. Mark, 5 jaar, proficiat.
1: Dank je wel.
0: Hoe hebben jullie het uitgehouden?
1: Ja, van het een komt het ander. En voordat we het weten, is er natuurlijk een half jaar voorbij. En dan een jaar voorbij. En dan is de corona voorbij. En dan begint er stilletjes aan meer en meer te werken. Hè.
0: Ja. De groep jullie zijn groeit aan. Oorspronkelijk met 2 maar begonnen. Hè?
1: Ja, inderdaad. In de coronaperiode ben ik samen met Glenn Pellis begonnen. Eigenlijk na een oproep van Glenn Pellis op Facebook. Die zocht een zanger. Alleen een zanger. Die zocht iemand dat een liedje kon zingen. En hij wou daarop gitaar spelen. En ik heb daarop gereageerd. En misschien nog anderen ook, dat weet ik niet. En uiteindelijk heb ik dat dus met hem gezongen. Hij had mij dat opgestuurd. Ik heb dat ingezongen. Dan hebben we dat nog eens beluisterd. En zo is dat eigenlijk begonnen. Dan zijn we beginnen blijven verder spelen, zou ik zeggen.
0: Het is heel herkenbaar met jullie pakjes. Dat was al, denk ik, van in het begin de gestreepte gevangenisplunjes.
1: Inderdaad, zo gauw was die naam. Daar was de Pikkendieven. En die is er inderdaad gekomen omdat wij pikken onze nummers van andere artiesten. Wij spelen niet zomaar covers. Dat is niet enkel een cover. Er zijn stukken bij waar we zelf een tekst voor maken. Maar er zijn ook bestaande Antwerpse covers die dat we dan pakken. Maar toch hebben die nu tegenwoordig een vrij unieke Pikkendieven-stijl.
0: Noem zo eens wat nummers op. Hoeveel hebben jullie er trouwens al door de jaren heen?
1: Ik denk dat we in totaal hebben we er bijna 100, denk ik. Of 102, 103. Nu, pas op, wij spelen die niet allemaal. Hè. Dat is niet. Dus wij spelen ons playlisten een aantal keren afhankelijk van voor waar dat het is, welk feest. Hè. Er komt dus een nieuw nummer bij, dan valt er een ander af. Er zijn nummers die we gemakkelijker met 2 konden spelen. Hè. De Glenn op zijn gitaar tokkelen en ik in het liedje zingen. Denk maar Stefke Fabrie op de Groenplots op een bank. Bijvoorbeeld, dat is zo'n nummer, dat is 1 instrument is daar genoeg voor. Hè. Nu zitten we standaard altijd bijna met 4 muzikanten. We gaan niet iemand zomaar op het podium laten zitten voor niks te doen.
0: Over die andere muzikanten moeten we het ook nog eens hebben. Maar we gaan eerst naar een stukje luisteren van de Pikkendieven. MUZIEK

0: Ik zit nog altijd bij Mark Stalmans van de Pikkedieven. We hebben het een beetje over het repertoire gehad. Er zijn ook meer dan twee leden. Je hebt jou, Mark en Glenn al vernoemd. Er zijn er nog een paar bijgekomen.
1: Er zijn er nog bijgekomen, inderdaad. In eerste instantie was de Vic erbij gekomen, hè, Victor Boers. Die al jarenlang een drummer is bij van alle mogelijke muzikale evenementen. Hè. Die hebben we dan aangetrokken, we hebben die kunnen verleiden. En naast de Vic hebben we dan ook nog de Werner Kools. De Werner Kools is onze solo-gitarist. Al speelt hij niet alleen maar de solo's. Hè. Die vangt ook nog wat andere instrumenten op met zijn gitaar. En heel af en toe, als we in de buurt van Ekeren of ruime omgeving van Ekeren spelen, hebben wij ook nog een bassist die daar regelmatig meespeelt. Dus ja, het is een beetje naar lang hoe dat uitkomt. Hè. Ook voor onze opnames werken wij soms nog met andere muzikanten. Denk maar, als we een opname moeten hebben met een accordeon of een bas of iets anders. Een ander instrument, dat kan altijd dat dat tijdelijk nog een andere muzikant is.
0: 5 jaar Pikkedieven, dat wordt gevierd, ja. Met een optreden natuurlijk.
1: Met een optreden, hè, samen met een aantal andere muzikanten die dat zullen komen meespelen. Er komt een Steven Boers komt spelen als zijn solo-project. Maar Steven heeft voor mij ook al ingevallen als ik geopereerd ben aan mijn knie. Dat is ook al geweest met de Wout Stout. Die komen ook spelen, de Joris. Hè, die heeft bij ons al accordeon gespeeld, die heeft al gebest op nummers. Die heeft al keyboards gespeeld bij een optreden als invaller voor de Werner dan weer. Hè. Al die mensen hebben we allemaal de 6e juni rond ons zitten.
0: Het is eigenlijk één grote familie die dan optreedt.
1: Eén grote familie, universeel, uitwisselbaar.
0: Het toffe is dat het gratis is, hè?
1: Het is gratis, inderdaad. Wij hebben daar 2 overvallen moeten verdoen. Om dat te kunnen gratis houden. Maar het is inderdaad de moeite. Dus kom af, zou ik zeggen.
0: En waar gaat het allemaal door?
1: Wel, het gaat door in de Grand Laboureur in de Willy Staeslei 95 in Ekeren, Mariaburg. Maar er kan maar 75 man binnen. En we verwachten nu al tussen de 80 en de 100 man. Dus we hebben gevraagd aan de gemeente of dat we het terras mochten uitbreiden. Voor die allemaal te kunnen zitten.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanavond is het nog helder. In de loop van de nacht komt er meer bewolking opzetten. Minima rond 15 graden. Morgen opnieuw mooi weer met veel zon en temperaturen tot 28 graden. Vrijdag kan het regenen en onweren bij een graad of 30. Zaterdag is het nog erg warm en komt er bijna overal onweer. Zondag wisselvallig en dan zakt het kwik naar zo'n 22 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In de Terlindenhofstraat in Merksem hebben bewoners en vrijwilligers samen 23 geveltuintjes aangelegd. De actie kwam er op initiatief van Klimplant VZW en district Merksem. Met de geveltuintjes wordt de straat groener, bijenvriendelijker en beter bestand tegen hitte en droogte. Ook andere Merksemmenaren kunnen een gratis geveltuin of klimophulp aanvragen via het district. Een professionele firma maakt dan de plek plantklaar. Bewoners moeten daarna enkel nog zelf planten voorzien. Daarnaast kunnen inwoners ook een gevelton aankopen aan voordeeltarief om zo regenwater op te vangen. Meer info staat op merksem.be/groenmakers. In Deurne is er morgen de officiële opening van de nieuwe volkstuin Kattenweg. De site ligt naast het Maurice de Kwekerplein aan het districtshuis van Deurne. Buurtbewoners en voormalige tuiniers van volkstuin Papenhof kunnen er voortaan ecologisch tuinieren en elkaar ontmoeten in het groen. De nieuwe volkstuin telt 15 percelen van ongeveer 60 vierkante meter. Er zijn ook gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een berging, waterpomp, regenwateropvang en fruitbomen. Bezoekers zijn welkom tijdens de openingsuren, zolang ze de tuin en percelen respecteren. De volkstuin vervangt deels de vroegere site Papenhof, die in 2022 verdween door werken voor de Grote Verbinding en Ringpark Het Schijn. Antwerpen telt intussen 27 volkstuinsites, verspreid over de stad. Van 11 tot en met 13 september wordt de Groenplaats in Antwerpen omgevormd tot een arena voor het Europees kampioenschap 3x3 basketbal. Ook de Grote Markt en het Sint-Jansvliet maken deel uit van het evenement. Op de Groenplaats is plaats voor 1500 supporters. De toegang is gratis, maar je kan vooraf wel een zitplaats reserveren. Op de Grote Markt komt een opwarmingsterrein en op het Sint-Jansvliet zijn workshops en kleine toernooien gepland. In totaal nemen 12 mannen en 12 vrouwenteams deel aan het EK. Ook de Belgian Lions en de Belgian Cats zijn erbij. De organisatie wil met het toernooi opnieuw veel jongeren warm maken voor basketbal in de stad. Als de Belgian Cats zich plaatsen, zullen tijdens het weekend ook de finales van het WK 5x5 basket op grootscherm uitgezonden worden.

0: Dan ben ik weer, Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melodie uit Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaars.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. De Gypsies waren vier meiden uit New York die in 1962 hun debuutsingle opnamen, Hey There, Hey There. Na verschillende pogingen om door te breken in de Verenigde Staten, hield Betty, een van de meisjes, ermee op. Zo gingen de overgeleden verder als trio onder hun nieuwe naam, The Flirtations. Ze werden wel eens vergeleken met de Supremes en wonnen ook de plaatselijke talentenshow, waarin ze een imitatie van de Supremes brachten. Toch kwam hun succes in de USA niet van de grond. Ze besloten dan maar om hun spullen te pakken en te verhuizen naar Engeland. Daar werden ze ingelijfd bij het platenlabel Parrot. In die stal zat ook de populaire zanger Tom Jones. Zo mochten de Flirtations Jones begeleiden tijdens zijn Europese tournee. Het eerste plaatje dat ze opnamen bij Parrot was Someone Out There. Een vrolijk nummer dat in 1968 vooral in Nederland een grote hit werd. De song wordt doorgaans betiteld als een pop- en northern soul klassieker. Datzelfde jaar scoorden ze nog een grote hit met Nothing But A Heartache. In de jaren 70 verzorgden ze onder meer de achtergrondzang bij Cliff Richard, maar hun hits uit 1968 zouden ze niet meer evenaren. Wij keren terug naar hun eerste hit uit dat jaar. Dit zijn de Flirtations en Someone Out There.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van de stad.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Vanavond is het nog helder. In de loop van de nacht komt er meer bewolking opzetten. Minima rond 15 graden. Morgen opnieuw mooi weer met veel zon en temperaturen tot 28 graden. Vrijdag kan het regenen en onweren bij een graad of 30. Zaterdag is het nog erg warm en komt er bijna overal onweer. Zondag wisselvallig en dan zakt het kwik naar zo'n 22 graden.

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Kim Duchatel. Hij schrijft niet alleen een goeie rubriekje, maar hij kan ook wel eens het heel schoon op een muur zetten. Als ik zeg bezet de stad, heb ik het dan over het gedicht of heb ik het over een stripmuur? En het is een straat waar ik mijn eigen veel gelijk als God en klaar pierikje.
0: Het is niet altijd even makkelijk, hè? Daarom voegen we er nog een kleine hint aan toe. En die hint die luidt klein, want er is van de straat die we zoeken ook nog een kleine versie. Wij zoeken dus de grote. Heb je de oplossing gevonden? Wel, mail ze dan voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en dat codewoord klein. We spelen voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met Radio Express en dialectgids Patrick van Uitsel. Ik wens je veel succes. Radio.

staan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar de Pikkedieven. De toegang is gratis.

Hele goedemiddag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio van

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Ene Alexander Gutermann was een Duitse ondernemer die leefde van 1858 tot 1941 en was iemand die ook een groot naaiatelier bezat. Hij was ook een van de weinige Duitsers die een auto bezat, meer bepaald een Benz motorpaard, zoals dat in die tijd werd genoemd. Op zondag 16 mei 1895 besloot hij eens goed gek te doen en tegen hoge snelheid door de straten van Denzelingen te rijden. De topsnelheid van een Benz bedroeg toen 20 km per uur. De technologie voor het bepalen van snelheid in die tijd waren de gordijnen van de lokale cafés. Bewogen die als er een voertuig passeerde, dan reed het te snel. Gutermann kreeg toen een boete van 3 mark voor overdreven snelheid. Omgerekend komt dat overeen met 50 euro vandaag. Wist je dat in Zwitserland meer bunkers staan dan scholen? Om je een idee te geven, het zijn er meer dan 300.000. En als het te warm wordt, laten sommige cactussen zich zakken in de grond.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Van 19 juni tot 9 augustus speelt in het Fakkeltheater de komedie Oost-West Thuisbest. Het verhaal zit vol misverstanden en hilarische situaties wanneer een koppel op vakantie wil vertrekken, maar alles anders loopt dan gepland. Op het podium staan Carrie Goossens, Danny Heijlen, Bart van Avermaat, Lin van den Broek en Anne de Winne. Een herkenbare en bijzonder grappige voorstelling voor een breed publiek. Oost-West Thuisbest tussen 19 juni en 9 augustus. Op 9 en 10 juni brengt het Fakkeltheater een warme hommage aan Toon Hermans. In de schaduw van Toon Hermans vertelt Herman van Hoven, zijn vroegere manager, over zijn bijzondere band met de legendarische entertainer. De muziek wordt live gebracht door Lissa Meivis, die de bekende liedjes nieuw leven inblaast. Samen zorgen ze voor een ontroerende en nostalgische voorstelling. Op 9 en 10 juni in de Rode Zaal van het Fakkeltheater.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit een ver verleden.

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Kim Duchatel. Hij schrijft niet alleen een goeie rubriekje, maar hij kan ook wel eens het heel schoon op een muur zetten. Als ik zeg bezet de stad, heb ik het dan over het gedicht of heb ik het over een stripmuur? En het is een straat waar ik mijn eigen veel gelijk als God en klaar pierikje.
0: Het is niet altijd even makkelijk, hè? Daarom voegen we er nog een kleine hint aan toe. En die hint die luidt klein. Want er is van de straat die we zoeken ook nog een kleine versie. Wij zoeken dus de grote. Heb je de oplossing gevonden? Wel, mail ze dan voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en dat codewoord klein. We spelen voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met Radio Express en dialectgids Patrick van Uitsel.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanavond is het nog helder. In de loop van de nacht komt er meer bewolking opzetten. Minima rond 15 graden. Morgen opnieuw mooi weer met veel zon en temperaturen tot 28 graden. Vrijdag kan het regenen en onweren bij een graad of 30. Zaterdag is het nog erg warm en komt er bijna overal onweer. Zondag wisselvallig en dan zakt het kwik naar zo'n 22 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In de Terlindenhofstraat in Merksem hebben bewoners en vrijwilligers samen 23 geveltuintjes aangelegd. De actie kwam er op initiatief van Klimplant VZW en District Merksem. Met de geveltuintjes wordt de straat groener, bijenvriendelijker en beter bestand tegen hitte en droogte. Ook andere Merksemmenaren kunnen een gratis geveltuin of klimophulp aanvragen via het district. Een professionele firma maakt dan de plek plantklaar. Bewoners moeten daarna enkel nog zelf planten voorzien. Daarnaast kunnen inwoners ook een gevelton aankopen aan voordeeltarief om zo regenwater op te vangen. Meer info staat op merksem.be/groenmakers. In Deurne is er morgen de officiële opening van de nieuwe volkstuin Kattenweg. De site ligt naast het Maurice de Kwekerplein aan het districtshuis van Deurne. Buurtbewoners en voormalige tuiniers van volkstuin Papenhof kunnen er voortaan ecologisch tuinieren en elkaar ontmoeten in het groen. De nieuwe volkstuin telt 15 percelen van ongeveer 60 vierkante meter. Er zijn ook gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een berging, waterpomp, regenwateropvang en fruitbomen. Bezoekers zijn welkom tijdens de openingsuren, zolang ze de tuin en percelen respecteren. De volkstuin vervangt deels de vroegere site Papenhof, die in 2022 verdween door werken voor de Grote Verbinding en Ringpark Het Schijn. Antwerpen telt intussen 27 volkstuinsites, verspreid over de stad. Van 11 tot en met 13 september wordt de Groenplaats in Antwerpen omgevormd tot een arena voor het Europees kampioenschap 3x3 basketbal. Ook de Grote Markt en het Sint-Jansvliet maken deel uit van het evenement. Op de Groenplaats is plaats voor 1500 supporters. De toegang is gratis, maar je kan vooraf wel een zitplaats reserveren. Op de Grote Markt komt een opwarmingsterrein en op het Sint-Jansvliet zijn workshops en kleine toernooien gepland. In totaal nemen 12 mannen en 12 vrouwenteams deel aan het EK. Ook de Belgian Lions en de Belgian Cats zijn erbij. De organisatie wil met het toernooi opnieuw veel jongeren warm maken voor basketbal in de stad. Als de Belgian Cats zich plaatsen, zullen tijdens het weekend ook de finales van het WK 5x5 basket op grootscherm uitgezonden worden.

12 juni staat zangeres Lies in de Stad Schouwburg met haar eerste grote soloconcert Lies Sings Legend. Lies, dat is de artiestennaam van Lisa van Rossum. Die ken je misschien wel als backing vocal van haar broer Meteor. Maar de voorbije jaren treedt ze steeds meer op de voorgrond. In deze show brengt ze geen gewone covers, maar krachtige en persoonlijke interpretaties van iconische artiesten zoals Prince, Whitney Houston, Celine Dion en Lady Gaga. Met haar warme stem en sterke podiumpresence geeft ze bekende nummers een eigen twist zonder de herkenbaarheid te verliezen. Ze wordt begeleid door een liveband en 4 backing vocals, wat zorgt voor een rijke en meeslepende sound. Lies op 12 juni in de Stad Schouwburg in Antwerpen. Op 12 juni kan je in de Rode Zaal van het Fakkeltheater genieten van Merci Charles. Dat is een muzikaal eerbetoon aan Charles Aznavour. De voorstelling wordt gebracht door Lissa Meivis en Hans-Peter Janssens, die samen bekende en minder bekende nummers vertolken. Tussen de muziek door krijg je ook een inkijk in het leven van de Franse chansonnier. In de Rode Zaal van het Fakkeltheater op 12 juni.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpen.

0: Ze lopen al 5 jaar rond op vrije voeten en toch zijn ze nog niet gepakt. De Pikkendieven. Ik zit bij de frontman Mark Stalmans. Mark, 5 jaar, proficiat.
1: Dank je wel.
0: Hoe hebben jullie het uitgehouden?
1: Ja, de venteen komt met tender. En voordat we het weten, is er natuurlijk een half jaar voorbij. En dan een jaar voorbij. En dan is de corona voorbij. En dan begint er stilletjes aan meer en meer te werken. Hè.
0: Ja. De groep groeit aan. Oorspronkelijk met 2 maar begonnen. Hè?
1: Ja, inderdaad. In de coronaperiode ben ik samen met Glenn Pellis begonnen. Eigenlijk na een oproep van Glenn Pellis op Facebook. Die zocht een zanger. Alleen een zanger. Die zocht iemand dat een liedje kon zingen. En hij wou daarop gitaar spelen. En ik heb daarop gereageerd. En misschien nog anderen ook, dat weet ik niet. En uiteindelijk heb ik dat dus met hem gezongen. Hij had mij dat opgestuurd. Ik heb dat ingezongen. Dan hebben we dat nog eens beluisterd. En zo is dat eigenlijk begonnen. Dan zijn we beginnen blijven verder spelen, zou ik zeggen.
0: Het is heel herkenbaar met jullie pakjes. Dat was al, denk ik, van in het begin de gestreepte gevangenisplunjes.
1: Inderdaad. Zo gauw was die naam. Er was de Pikkendieven. En die is er inderdaad gekomen omdat wij pikken onze nummers van andere artiesten. Wij spelen niet zomaar covers. Dat is niet enkel een cover. Er zijn stukken bij waar we zelf een tekst voor maken. Maar er zijn ook bestaande Antwerpse covers die dat we dan pakken. Maar toch hebben die nu, tegenwoordig, een vrij unieke Pikkendieven-stijl.
0: Noem zo eens wat nummers op. Hoeveel hebben jullie er trouwens al door de jaren heen?
1: Ik denk dat we in totaal hebben we er bijna 100, denk ik. Of 102, 103. Nu, pas op. Wij spelen die niet allemaal, hè. Dat is niet. Dus wij spelen ons playlisten een aantal keren afhankelijk van voor waar dat het is, welk feest. Hè. Er komt dus een nieuw nummer bij, dan valt er een ander af. Er zijn nummers die dat we gemakkelijker met 2 konden spelen. Hè. De Glenn op zijn gitaar tokkelen en ik in het liedje zingen. Denk maar Stefke Fabrie op de Groenplets op een bank. Bijvoorbeeld, dat is zo'n nummer, dat is 1 instrument is daar genoeg voor. Hè. Nu zitten we standaard altijd bijna met 4 muzikanten. We gaan niet iemand zomaar op het podium laten zitten voor niks te doen.
0: Over die andere muzikanten moeten we het ook nog eens hebben. Maar we gaan eerst naar een stukje luisteren van de Pikkendieven. MUZIEK

denkt aan, ik kan deze niet meer aan. Wie denkt dat er voor aan deur gaat staan? Omdat ik geen zin. Ik weet wel, het is niet allemaal maneschijn.

0: Ik zit nog altijd bij Mark Stalmans van de Piekendieven. We hebben het een beetje over het repertoire gehad. Er zijn ook meer dan twee leden. Je hebt jou, Mark en Glenn al vernoemd. Er zijn er nog een paar bijgekomen.
1: Er zijn er nog bijgekomen, inderdaad. In eerste instantie was de Vic erbij gekomen, hè, Victor Boers. Die al jarenlang een drummer is bij van alle mogelijke muzikale evenementen. Hè. Die hebben we dan aangetrokken, we hebben die kunnen verleiden. En naast de Vic hebben we dan ook nog de Werner Kools. De Werner Kools is onze solo-gitarist. Al speelt hij niet alleen maar de solo's. Hè. Die vangt ook nog wat andere instrumenten op met zijn gitaar. En heel af en toe, als we in de buurt van Ekeren of ruime omgeving van Ekeren spelen, hebben wij ook nog een bassist die daar regelmatig meespeelt. Dus ja, het is een beetje naar lang hoe dat uitkomt. Hè. Ook voor onze opnames werken wij soms nog met andere muzikanten. Denk maar, als we een opname moeten hebben met een accordeon of een bas of iets anders. Een ander instrument, dat kan altijd dat dat tijdelijk nog een andere muzikant is.
0: 5 jaar Piekendieven, dat wordt gevierd,
1: ja.
0: Met een optreden natuurlijk.
1: Met een optreden, hè, samen met een aantal andere muzikanten die dat zullen komen meespelen. Er komt een Steven Boers komt spelen als zijn solo-project. Maar Steven heeft voor mij ook al ingevallen als ik geopereerd ben aan mijn knie. Dat is ook al geweest met de Wout Stout. Die komen ook spelen, de Joris. Hè, die heeft bij ons al accordeon gespeeld, die heeft al gebest op nummers. Die heeft al keyboards gespeeld bij een optreden als invaller voor de Werner dan weer. Hè. Al die mensen hebben we allemaal de 6e juni rond ons zitten.
0: Het is eigenlijk één grote familie die dan optreedt.
1: Eén grote familie, universeel, uitwisselbaar.
0: Het toffe is dat het gratis is, hè?
1: Het is gratis, inderdaad. Wij hebben daar 2 overvallen moeten verdoen. Om dat te kunnen gratis houden. Maar het is inderdaad de moeite. Dus kom af, zou ik zeggen.
0: En waar gaat het allemaal door?
1: Wel, het gaat door in de Grand Laboureur in de Willy Staatslei 95 in Ekeren, Mariaburg. Maar er kan maar 75 man binnen. En we verwachten nu al tussen de 80 en de 100 man. Dus we hebben gevraagd aan de gemeente of dat we het terras mochten uitbreiden. Voor die allemaal te kunnen zitten.

Vanavond is het nog helder. In de loop van de nacht komt er meer bewolking opzetten. Minima rond 15 graden. Morgen opnieuw mooi weer met veel zon en temperaturen tot 28 graden. Vrijdag kan het regenen en onweren bij een graad of 30. Zaterdag is het nog erg warm en komt er bijna overal onweer. Zondag wisselvallig en dan zakt het kwik naar zo'n 22 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In de Terlindenhofstraat in Merksem hebben bewoners en vrijwilligers samen 23 geveltuintjes aangelegd. De actie kwam er op initiatief van Klimplant VZW en District Merksem. Met de geveltuintjes wordt de straat groener, bijenvriendelijker en beter bestand tegen hitte en droogte. Ook andere Merksemmenaren kunnen een gratis geveltuin of klimophulp aanvragen via het district. Een professionele firma maakt dan de plek plantklaar. Bewoners moeten daarna enkel nog zelf planten voorzien. Daarnaast kunnen inwoners ook een gevelton aankopen aan voordeeltarief om zo regenwater op te vangen. Meer info staat op merksem.be/groenmakers. Van 11 tot en met 13 september wordt de Groenplaats in Antwerpen omgevormd tot een arena voor het Europees kampioenschap 3x3 basketbal. Ook de Grote Markt en het Sint-Jansvliet maken deel uit van het evenement. Op de Groenplaats is plaats voor 1500 supporters. De toegang is gratis, maar je kan vooraf wel een zitplaats reserveren. Op de Grote Markt komt een opwarmingsterrein en op het Sint-Jansvliet zijn workshops en kleine toernooien gepland. In totaal nemen 12 mannen en 12 vrouwenteams deel aan het EK. Ook de Belgian Lions en de Belgian Cats zijn erbij. De organisatie wil met het toernooi opnieuw veel jongeren warm maken voor basketbal in de stad. Als de Belgian Cats zich plaatsen, zullen tijdens het weekend ook de finales van het WK 5x5 basket op grootscherm uitgezonden. In Deurne is er morgen de officiële opening van de nieuwe volkstuin Kattenweg. De site ligt naast het Maurice de Kwekerplein aan het districtshuis van Deurne. Buurtbewoners en voormalige tuiniers van volkstuin Papenhof kunnen er voortaan ecologisch tuinieren en elkaar ontmoeten in het groen. De nieuwe volkstuin telt 15 percelen van ongeveer 60 vierkante meter. Er zijn ook gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een berging, waterpomp, regenwateropvang en fruitbomen. Bezoekers zijn welkom tijdens de openingsuren, zolang ze de tuin en percelen respecteren. De volkstuin vervangt deels de vroegere site Papenhof, die in 2022 verdween door werken voor de Grote Verbinding en Ringpark Het Schijn. Antwerpen telt intussen 27 volkstuinsites, verspreid over de stad.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Antwerpen bruist van de verhalen en Michel van der Aura brengt ze tot bij jou. Elke weekdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 gaat hij in gesprek met een boeiende Antwerpse gast. Van bekende koppen tot verrassende stemmen uit stad. Altijd inspirerend, altijd de moeite om te luisteren. Zet hem dus op Express en luister mee.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Dinsdag 27 mei 2014. U kent ongetwijfeld de futuristische brug voor voetgangers en fietsers die een verbinding maakt tussen Parkspoor Noord en het eilandje over de Italië-lei. Ze is al gebruikt in talloze videoclips, foto's en zelfs reclamespots. Het ontwerp voor die brug was klaar op dinsdag 27 mei 2014. De parkbrug heeft een lengte van 67 meter en is ontworpen door Ney & Partners. De brug werd opgetrokken uit een geplooide en geperforeerde staalplaat met openingen in de zijwanden. De parkbrug rust op de London Tower aan de kant van het eilandje en de campus Noord van de AP Hogeschool aan de kant van het park. In 2014 stond de London Tower er al, maar de campus van de Hogeschool was pas in 2015 klaar. Pas toen is men ook begonnen met de effectieve bouw van de parkbrug. Donderdag 27 mei 2010. Op donderdag 27 mei 2010 werd de barbecue in Parkspoor Noord bij de Skatebowl officieel ingebakken. Na een proefproject in het Brilschanspark in Berchem had de stad beslist om ook in andere parken een vaste barbecue te plaatsen. Op de openingsbarbecue waren buurtbewoners uitgenodigd die zich via opsignoren vrijwillig inzetten voor hun straat of wijk. Om alles in goede banen te leiden, werden er enkele regels vastgelegd die bij de barbecueplek uithingen. De andere publieke barbecues bevonden zich in het Brilschanspark in Berchem, Park het Priëel in Berchem en in het Stijtelingpark in Wilrijk. Je kon destijds heel de zomer lang barbecuen tot in oktober. In april 2020 werd door de stad Antwerpen beslist om alle publieke barbecues permanent te verwijderen.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio van Stad. Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Kids Story. Het verhaal achter een klassieker. Met Christophe van Dam.
1: Dexys Midnight Runners combineren Keltische folk, new wave, soul en pop. En dat creëert uiteindelijk Come On Eileen. Een nummer om taboes te doorbreken. Zoals vaker bij nummers draait het vaak om seks en liefde. Zo ook bij Come On Eileen. Kevin Rowland, de zanger van de band, wordt katholiek opgevoed en merkt op jonge leeftijd al dat seks een groot taboe is in de kerk. Zijn fascinatie voor het onderwerp komt naar voren in de tekst. Met het nummer wil de band protesteren tegen de taboe die er heerst. Hoewel Eileen een echt persoon is waar Kevin als jonge gast een relatie mee heeft, gaat het nummer niet over haar. Hij heeft de naam alleen gebruikt om een personage te creëren waarmee hij het taboe kan doorbreken. Het nummer is echter een groot succes voor Dexys Midnight Runners. Maar de sfeer van zowel het nummer als het album is gestolen. Kevin Archer, de oude gitarist van de band, heeft namelijk de band al een tijdje verlaten. Hij leent wel een tape met muziek uit aan Kevin Rowland. Als Rowland de tape beluistert, is hij heel enthousiast over de stijl en neemt deze gewoon over. Maar pas jaren later durft hij het ook effectief toe te geven. Come On Eileen werd een dikke vette nummer 1 hit in de meeste Engelstalige landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de States, Australië, Nieuw-Zeeland en Ierland. Maar ook bij ons haalde het de eerste positie in 19...

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Antwerpen bruist van de verhalen. En Michel van der Aura brengt ze tot bij jou. Elke weekdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 gaat hij in gesprek met een boeiende Antwerpse gast. Van bekende koppen tot verrassende stemmen uit stad. Altijd inspirerend, altijd de moeite om te luisteren. Zet hem dus op Express en luister mee.

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Kim Duchatel. Hij schrijft niet alleen een goeie rubriekje, maar hij kan ook wel eens het heel schoon op een muur zetten. Als ik zeg bezet de stad, heb ik het dan over het gedicht of heb ik het over een stripmuur? En het is een straat waar ik mijn eigen veel gelijk als God en klaar pierikje.
0: Het is niet altijd even makkelijk, hè? Daarom voegen we er nog een kleine hint aan toe. En die hint die luidt klein. Want er is van de straat die we zoeken ook nog een kleine versie. Wij zoeken dus de grote. Heb je de oplossing gevonden? Wel, mail ze dan voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en dat codewoord klein. We spelen voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met Radio Express en dialectgids Patrick van Uitsel. Ik wens je veel succes.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

Antwerpen bruist van de verhalen. En Michel van der Aura brengt ze tot bij jou. Elke weekdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 gaat hij in gesprek met een boeiende Antwerpse gast. Van bekende koppen tot verrassende stemmen uit stad. Altijd inspirerend, altijd de moeite om te luisteren. Zet hem dus op Express en luister mee.

bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar de Pikkedieven. De toegang is gratis.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Hollemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Een hele goede avond. Dit is Radio Express, de radio van Stad. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

ben Patrick van Oortsel, dialectkist uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Hollemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.